0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Laren is een wolf waargenomen in de bebouwde kom op de Naarderstraat. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondenbezitters hun honden voorlopig aangelijnd en dichtbij te houden in natuurgebieden in het Gooi. Schapenkuddes worden uit voorzorg extra beschermd, onder meer door een tijdelijke wolfwerende omheining in Blaricum. Meer dan 1600 kinderen van een middelbare school in het Nepalese dorp Nuwakot zijn gered tijdens een plotselinge overstroming en een modderstroom. Dankzij snel ingrijpen van de schooldirecteur konden alle leerlingen tijdig het gebouw verlaten en hoger gelegen terrein bereiken. Leerlingen en docenten werden uiteindelijk na 2 dagen met een helikopter in veiligheid gebracht. Het minderheidskabinet heeft overeenstemming bereikt over de begroting na dagenlange onderhandelingen. De plannen gaan nu voor advies naar de Raad van State, terwijl nog steun nodig is van oppositiepartijen om een meerderheid te krijgen. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen geven aan eisen te stellen aan de inhoud van de begroting. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft afgelopen maand 50.000 mensen gearresteerd en vele honderdduizenden uitgezet. In het grootste ICE-detentiecentrum aan de oostkust, Delaney Hall, worden mensen onder slechte omstandigheden vastgehouden. Volgens artsen en mensenrechtenorganisaties is er sprake van inadequate medische zorg en zijn er in het afgelopen jaar tientallen doden gevallen in ICE-detentiecentra. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst buiig. Vannacht wordt het droger en neemt ook de wind duidelijk in kracht af. Dinsdag valt vooral in het noorden nog een bui. Verder komt de zon geregeld tevoorschijn. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Laren is een wolf waargenomen in de bebouwde kom op de Naarderstraat. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondenbezitters hun honden voorlopig aangelijnd en dichtbij te houden in natuurgebieden in het Gooi. Schapenkuddes worden uit voorzorg extra beschermd, onder meer door een tijdelijke wolfwerende omheining in Blaricum. Meer dan 1600 kinderen van een middelbare school in het Nepalese dorp Nuakot zijn gered tijdens een plotselinge overstroming en een modderstroom. Dankzij snel ingrijpen van de schooldirecteur konden alle leerlingen tijdig het gebouw verlaten en hoger gelegen terrein bereiken. Leerlingen en docenten werden uiteindelijk na 2 dagen met een helikopter in veiligheid gebracht. Het minderheidskabinet heeft overeenstemming bereikt over de begroting na dagenlange onderhandelingen. De plannen gaan nu voor advies naar de Raad van State, terwijl nog steun nodig is van oppositiepartijen om een meerderheid te krijgen. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen geven aan eisen te stellen aan de inhoud van de begroting. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft afgelopen maand 50.000 mensen gearresteerd en vele honderdduizenden uitgezet. In het grootste ICE-detentiecentrum aan de oostkust, Delaney Hall, worden mensen onder slechte omstandigheden vastgehouden. Volgens artsen en mensenrechtenorganisaties is er sprake van inadequate medische zorg en zijn er in het afgelopen jaar tientallen doden gevallen in ICE-detentiecentra. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst buiig. Vannacht wordt het droger en neemt ook de wind duidelijk in kracht af. Dinsdag valt vooral in het noorden nog een bui. Verder komt de zon geregeld tevoorschijn. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Shh.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Is ook zo'n maatland van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Laren is een wolf waargenomen in de bebouwde kom op de Naarderstraat. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondenbezitters hun honden voorlopig aangelijnd en dichtbij te houden in natuurgebieden in het Gooi. Schapenkuddes worden uit voorzorg extra beschermd, onder meer door een tijdelijke wolfwerende omheining in Blaricum. Meer dan 1600 kinderen van een middelbare school in het Nepalese dorp Nuwakot zijn gered tijdens een plotselinge overstroming en een modderstroom. Dankzij snel ingrijpen van de schooldirecteur konden alle leerlingen tijdig het gebouw verlaten en hoger gelegen terrein bereiken. Leerlingen en docenten werden uiteindelijk na 2 dagen met een helikopter in veiligheid gebracht. Het minderheidskabinet heeft overeenstemming bereikt over de begroting na dagenlange onderhandelingen. De plannen gaan nu voor advies naar de Raad van State, terwijl nog steun nodig is van oppositiepartijen om een meerderheid te krijgen. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen geven aan eisen te stellen aan de inhoud van de begroting. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft afgelopen maand 50.000 mensen gearresteerd en vele honderdduizenden uitgezet. In het grootste ICE-detentiecentrum aan de oostkust, Delaney Hall, worden mensen onder slechte omstandigheden vastgehouden. Volgens artsen en mensenrechtenorganisaties is er sprake van inadequate medische zorg en zijn er in het afgelopen jaar tientallen doden gevallen in ICE-detentiecentra. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst buiig. Vannacht wordt het droger en neemt ook de wind duidelijk in kracht af. Dinsdag valt vooral in het noorden nog een bui. Verder komt de zon geregeld tevoorschijn. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: fight back.
1: Is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. De gemeente Pekela stopt op 14 september met de nachtopvang van asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela. De opvang begon in juli omdat voor maximaal 80 asielzoekers geen plek was in Ter Apel. Omwonenden hadden geen problemen met de asielzoekers, maar wel overlast van bussen, klapperende deuren en beveiligers die buiten rookten. Een van de stormen die de komende maanden over Nederland kan trekken, krijgt de naam Jade, als eerbetoon aan de overleden 19-jarige influencer Jade Kops. Het KNMI maakte met de start van het stormseizoen de nieuwe namenlijst bekend, waarop ook haar naam staat, gekozen na honderden inzendingen. De eerste storm van het seizoen heet Austin. 4 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 10 mensen raakten gewond bij Russische aanvallen op Oekraïne, melden de autoriteiten. Kiev en omliggende gebieden werden getroffen met ballistische raketten en drones, waarbij 3 doden en 5 gewonden vielen. In Boryspil kwam een persoon om het leven en raakte 9 mensen gewond door inslagen. Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor het beramen van de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De jury acht niet bewezen dat Davis zelf heeft geschoten, maar wel dat hij de moord heeft gepland. Davis hoort over 6 weken de hoogte van zijn straf en kan een levenslange celstraf krijgen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk nog een bui. Verder schijnt regelmatig de zon bij 19 tot 21 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn volgens de autoriteiten 4 mensen om het leven gekomen en raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie kinderen. In Kiev kwamen 3 mensen om en raakten 5 personen gewond door ballistische raketten en drones, terwijl een deel van de projectielen werd neergehaald. In Boryspil, ongeveer 25 kilometer van de hoofdstad, viel 1 dode en raakten 9 mensen gewond. Het voormalige bendelid Dwayne Davis is in Las Vegas door een jury schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De jury vindt dat Davis de moord heeft beraamd, maar niet dat hij zelf heeft geschoten. Over 6 weken hoort Davis zijn straf en hij riskeert een levenslange celstraf. De gemeente Pekela stopt op 14 september met de nachtopvang van asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela. Inwoners van Pekela gaven in een evaluatie aan dat zij zich overvallen voelden door de komst van de opvang en vonden dat de communicatie beter kon. Burgemeester Kuin heeft hiervoor excuses aangeboden. De naam van de overleden influencer, Jade Cobbs, is opgenomen in de nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Haar naam werd als eerbetoon ingestuurd door 549 Nederlanders. Het kan nog enige tijd duren voordat Storm Jade voorkomt, omdat de stormen in alfabetische volgorde worden benoemd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk nog een bui. Verder schijnt regelmatig de zon bij 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Knetter hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's de beste muziek ooit gemaakt.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
2: RadioNet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Voormalig bendelid Dwayne Davis is in Las Vegas door een jury schuldig bevonden aan het beramen van de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Davis werd beschuldigd van moord met voorbedachte raden en het ondersteunen van een criminele organisatie. Over 6 weken hoort hij zijn straf, waarbij een levenslange celstraf mogelijk is. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen en raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie kinderen. In Kiev vielen 3 doden en raakten 5 mensen gewond door raketten en drones, terwijl in Boryspil 1 persoon stierf en 9 mensen gewond raakten. In de hoofdstad klonken binnen een kwartier 10 explosies en zijn branden gemeld. Tijdens het komende stormseizoen krijgt een van de stormen mogelijk de naam Jade, als eerbetoon aan de overleden influencer Jade Cobbs. Het KNMI heeft een nieuwe lijst stormnamen bekendgemaakt, waarop ook andere Nederlandse namen als Dano, Olaf, Wende en Vesna staan. Stormen krijgen om de beurt een naam uit de gezamenlijke lijst van Nederlandse, Britse en Ierse weerdiensten. De gemeente Pekela stopt per 14 september met de nachtopvang van asielzoekers op het bedrijventerrein in Nieuwe Pekela. De opvang begon in juli voor asielzoekers die geen slaapplek hadden in Ter Apel. Omwonenden melden geen problemen met de asielzoekers, maar gaven wel aan last te hebben gehad van geluidsoverlast door bussen en beveiliging. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk nog een bui. Verder schijnt regelmatig de zon bij 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Bij een schietpartij op de Ewijkseweg in Overasselt is iemand om het leven gekomen en raakte twee politieagenten gewond. De agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet sporenonderzoek op verschillende plekken in Overasselt. De Europese ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken overleggen in Ierland over het Europese antwoord op hybride acties en sabotage die aan Rusland worden toegeschreven. Duitsland onderzoekt betrokkenheid van Moskou bij drone-incidenten op het vliegveld van Leipzig. Ook bespreken de ministers extra Europese steun aan Oekraïne vanwege de aanhoudende luchtaanvallen op dat land. Op Times Square in New York heeft een vrouw twee mensen neergestoken, waarna een van de slachtoffers is overleden. De dader, een 49-jarige vrouw, werd door agenten neergeschoten en is ook overleden. Het andere slachtoffer, een man van 68, is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in stabiele toestand. Tennisser Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De Nederlander verloor van de Amerikaan Ben Shelton met de setstanden 6-1, 1-6, 6-7 en 2-6. Shelton speelt in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk nog een bui. Verder schijnt regelmatig de zon bij 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Bikepack.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Op Times Square in New York heeft een vrouw kort na 4:30 plaatselijke tijd 2 mensen neergestoken, waarbij een 32-jarige vrouw is overleden. De andere slachtoffer, een man van 68, ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. De dader is door de politie neergeschoten en overleden. De EU-ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken overleggen in Ierland over een gezamenlijk antwoord op hybride acties van Rusland, zoals sabotage en droneaanvallen. In Duitsland verwacht men een officiële aanwijzing naar Rusland als verantwoordelijke voor drones bij Leipzig, waarna Berlijn mogelijk zal reageren. Ook bespreken de ministers extra steun aan Oekraïne wegens het tekort aan luchtafweerraketten. Het kabinet heeft 5 nieuwe locaties aangewezen waar versneld 30.000 woningen moeten komen. In Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. De locaties krijgen ondersteuning van de landelijke overheid, maar er komt geen extra geld voor bereikbaarheid, zoals wegen of spoor. De bouwplannen zijn getoetst op onder meer stikstof en drinkwater. De politie onderzoekt de identiteit van een man van wie botresten begin augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos bij Dronten. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut lagen de resten vermoedelijk tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond. De man had kort donker haar, een donkere baard, een donkere snor en droeg een ketting met een leren kruis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk nog een bui. Verder schijnt regelmatig de zon bij 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. De inflatie in Nederland is in augustus gestegen naar 3,3%, blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral energie, inclusief benzine en diesel, werd met 11,7% duurder ten opzichte van een jaar eerder. In de voorgaande maand was dat nog 9,7%. De Amerikaanse onderminister van het leger, Dan Driscoll, is afgetreden. Het Witte Huis heeft geen officiële reden gegeven voor zijn vertrek, maar Amerikaanse media melden dat er spanningen waren met defensieminister Pete Hegseth. Driscoll diende sinds februari vorig jaar als hoogste civiele functionaris van het leger. Het kabinet heeft 5 nieuwe locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert aangewezen, waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen gebouwd moeten worden. Deze gebieden krijgen ondersteuning van de landelijke overheid, maar er komt geen extra geld voor bereikbaarheid en infrastructuur. Later dit jaar wijst de minister voor Wonen nog 5 nieuwe bouwplekken aan. De politie probeert te achterhalen van wie de botresten zijn die op 10 augustus in het Roggebotse bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten zijn gevonden. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut lagen de resten daar mogelijk tussen de 1,5 en 6 jaar. Het gaat om een ongeveer 1,85 meter lange man met kort donker haar, een donkere baard en een ketting met leren kruis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk nog een bui. Verder schijnt regelmatig de zon bij 19 tot 21 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De inflatie is in augustus uitgekomen op 3,3%. Wat betekent dat de prijzen iets hoger lagen dan de maand ervoor. Vooral de energieprijzen stegen met 11,7%, terwijl dit in juli nog 9,7% was. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie sterker oploopt door duurdere energie, waaronder benzine en diesel. Joost Niemuller stopt als hoofdredacteur bij Omroep Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller was anderhalf jaar geleden begonnen bij de Omroep. Het kabinet onderzoekt ondertussen welke mogelijkheden er zijn om Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties in Nederland aan waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen gebouwd moeten worden. Het gaat om bouwlocaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert die ondersteuning krijgen van het Rijk. Er komt geen extra geld beschikbaar voor de bereikbaarheid van deze locaties. De Amerikaanse onderminister van het leger, Dan Driscoll, is opgestapt. Het Witte Huis heeft geen officiële reden gegeven voor zijn vertrek. Driscoll was sinds februari vorig jaar de hoogste civiele functionaris van het leger en diende eerder in Irak. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk nog een bui, verder schijnt regelmatig de zon bij 19 tot 21 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hitspower FM.

0: Leuks op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Omroep Ongehoord Nederland vanwege een verschil van inzicht over de koers en programmering. Niemuller was anderhalf jaar geleden aangetreden en kwam recent onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van eind juli. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om de omroep aan te pakken of uit het bestel te zetten. Shein is vannacht met een verliesdebuut van start gegaan op de beurs van Hongkong. Het aandeel daalde eerst met 10%, maar het verlies liep later terug tot ongeveer 4%. Het bedrijf haalde met de beursgang ongeveer 1,5 miljard euro op. De geschatte waarde van Shein bedraagt nu ongeveer 64 miljard euro minder dan op het hoogtepunt. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte, meldt het Prinses Maxima Centrum op basis van nieuwe cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Tussen 2010 en 2014 was ruim 82% van de kinderen 10 jaar na de diagnose nog in leven, tegen ruim 77% tussen 2000 en 2004. De cijfers zijn gepubliceerd bij de start van de Maand van Kinderkanker. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analyticus bij NOS Sport. Hij was sinds 2015 vaste gast in het inmiddels gestopte programma Studio Voetbal en bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Rafael van der Vaart blijft vaste analyticus bij Oranje wedstrijden, met naast hem wisselende collega-analisten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk nog een bui, verder schijnt regelmatig de zon bij 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzocht. It's Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte, blijkt uit nieuwe cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Zo leefde ruim 83% van de kinderen met kanker tussen 2010 en 2014 na 10 jaar nog, tegenover ruim 77% tussen 2000 en 2004. Het gaat vooral beter bij acute myeloïde leukemie en hersentumoren. Shein heeft een moeilijk debuut gemaakt op de beurs van Hongkong, waarbij het aandeel aanvankelijk 10% daalde en later een verlies van 4% liet zien. Het bedrijf haalde met de beursgang ongeveer 1,5 miljard euro op voor investeringen in logistiek. Shein rapporteerde in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 85 miljoen euro. In de Verenigde Staten is een zeldzame gouden munt uit Curaçao geveild voor $390.400, ruim €336.000. Het gaat om een munt van ongeveer het jaar 1815, waarvan slechts 6 exemplaren bekend zijn. De munt is de enige met een oorspronkelijke waarde van 12.800 real. Tussen Utrecht en Den Bosch rijden vanmiddag tussen 12 uur en 4 uur geen treinen door een defect aan het spoor bij Geldermalsen. De NS zet bussen in op dit traject. Ook tussen Amsterdam en Utrecht zijn er problemen, waardoor daar minder treinen rijden en reizigers rekening moeten houden met vertragingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Plaatselijk nog een bui, verder schijnt regelmatig de zon bij 19 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. Hits Power FM.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het kabinet trekt het grootste deel van de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid in en stelt de verhoging van het eigen risico in de zorg met een jaar uit. Voor herstel van de koopkracht wordt ruim 1.500.000.000 euro uitgetrokken. De belasting voor hoge inkomens gaat met 750 miljoen euro omhoog. In Californië zijn tienduizenden blikjes Bleu Ribbon Bier van Pabst Brewing Company gestolen bij een distributiecentrum van Anheuser-Busch in Montclair. Ook in Tucson, Arizona verdween op dezelfde dag een waardevolle partij bier. De schade bedraagt in totaal $70.000 en de politie vermoedt dat dezelfde groep achter beide diefstallen zit. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal zijn 1003 overledenen geteld en in Tibet 16, met daarnaast vele duizenden vermisten. De kans op het vinden van overlevenden is klein en de herstelwerkzaamheden aan bruggen, wegen en netwerken zijn begonnen. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao is in de Verenigde Staten geveild voor $390.400, ruim €336.000. Volgens het veilinghuis is dit de hoogste prijs ooit voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het uit circa 1815 daterende betaalmiddel is het enige bekende exemplaar met oorspronkelijke waarde van 12.800 reis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt regelmatig bij 19 tot 21 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo.

0: Smartphone your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het kabinet draait de meeste bezuinigingen op de sociale zekerheid terug en verhoogt het eigen risico in de zorg pas een jaar later. En komt 1,5 miljard euro voor koopkrachtverbetering. En de belasting op hoge inkomens stijgt met 750 miljoen euro. De korting op benzineaccijns blijft een jaar langer. En de belasting op drinkwater gaat met 10 cent per kubieke meter omhoog. Koning Haakon de VIII heeft in Oslo de eed afgelegd voor het Noorse parlement en volgt zijn overleden vader Harald de V op. Haakon arriveerde in een open Lincoln Continental uit 1966, samen met koningin Sonja en hun kinderen. Koningin gemalin Mette Marit was afwezig bij de ceremonie vanwege gezondheidsproblemen. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000, met meer dan 303 mensen geteld in Nepal en 16 in Tibet. Volgens de Nepalese rampendienst zijn er nog bijna 4000 mensen vermist. 1680 mensen die uit het getroffen gebied zijn gered, zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Een grote partij bierblikjes is gestolen bij het distributiecentrum van Anheuser-Busch in Montclair, Californië. De schade bedraagt $25.000 nadat een dief met valse documenten tienduizenden blikjes meenam. Mogelijk gaat het om dezelfde groep die op dezelfde dag in Tucson, Arizona, nog een partij bier van $45.000 ontvreemde. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt regelmatig bij 19 tot 21 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: We'll be right back. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De nieuwe Noorse koning Hakon VIII heeft in Oslo voor het parlement de eed afgelegd, waarmee hij zijn overleden vader Harald V opvolgt. Bij de ceremonie reed de 53-jarige koning in een open auto van het paleis naar het parlement, terwijl veel Nooren langs de route stonden. De weduwe van Harald en de kinderen van de koning waren aanwezig, maar zijn vrouw Mette Marit was afwezig wegens gezondheidsklachten. 5 tieners zijn aangehouden na een mishandeling en beroving in Purmerend. Het incident gebeurde op 20 augustus rond 3:50 in de middag, toen een slachtoffer werd belaagd door een groep van ongeveer 12 personen op fatbikes. 2 verdachten zitten nog vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en vraagt getuigen om zich te melden. Bij een schietpartij bij een woning op de Ewijkse weg in Overasselt is in de nacht iemand om het leven gekomen en raakte 2 politieagenten gewond. De politie verrichtte een groot aantal aanhoudingen in en rond Overasselt op de snelwegen A73 en A76 en in Nijmegen. Een deel van Overasselt is afgezet voor onderzoek. Lionel Messi is definitief gestopt als international van Argentinië na de verloren WK-finale van afgelopen zomer. De voetballer speelde sinds zijn debuut in 2005 in totaal 207 interlands en won in zijn carrière onder meer de wereldtitel in 2022. Argentinië verloor Messi's laatste interland van Spanje. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt regelmatig bij 19 tot 21 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een schietpartij in Overasselt is in de nacht bij een woning aan de Ewijkseweg een persoon om het leven gekomen en raakte twee agenten gewond. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht, ook bij acties op de A73 en de A76. Over een mogelijk verband met een eerdere beschieting van hetzelfde huis vorig jaar juli is niets bekendgemaakt. 5 tieners zijn aangehouden na een mishandeling en beroving op klaarlichte dag in Purmerend, waarbij een jongen in elkaar werd geslagen en beroofd, terwijl hij met een vriendin fietste in de wijk Tupmer-Zuid. 2 verdachten zitten nog vast. De andere 3 zijn naar huis gestuurd, maar blijven verdachten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en roept getuigen op zich te melden. Rusland heeft de afgelopen weken met ballistische raketten 8 tot 9 miljoen Oekraïense boeken vernietigd, waaronder veel schoolboeken. Dat is ongeveer een derde van alle boeken die jaarlijks in Oekraïne worden gedrukt. Door zeker 7 luchtaanvallen op drukkerijen en boekenmagazijnen starten veel Oekraïense kinderen hun nieuwe schooljaar zonder lesmateriaal. Kickbokser Badr Hari is vanmorgen in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. Volgens de politie gaat het om een 41-jarige man. Zijn advocaat bevestigt de aanhouding, maar wil verder geen details geven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse politie heeft vanochtend bij een hoogspanningsstation in Turnow-Preilack in Brandenburg meerdere zelfgemaakte explosieven aangetroffen. Zeker één explosief is afgegaan, wat schade heeft veroorzaakt, en er was een korte onderbreking in de stroomvoorziening. Het is niet bekend wie er achter het incident zit en er zijn geen aanhoudingen verricht. Een oud-eigenaar van een snackbar in Werkendam wordt vervolgd voor het heimelijk filmen van personeel en klanten in de badkamer en op het damestoilet. Volgens het Openbaar Ministerie zijn op zijn laptop duizenden beelden van verborgen camera's gevonden. De man wordt verdacht van het maken en bezit van naaktfoto's of seksuele video's en zit niet vast. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Richard K. voor de moord op een echtpaar in Wijteveen. De man is eerder tot levenslang veroordeeld en heeft bekend het echtpaar in januari 2024 te hebben gedood. Zijn advocaat zegt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is door eerdere herseninfarcten. Rusland heeft met ballistische raketten in de afgelopen weken naar schatting tussen de 8 en 9 miljoen Oekraïense boeken vernietigd. Dit is ongeveer een derde van alle boeken die jaarlijks in Oekraïne worden gedrukt, waarvan een groot deel schoolboeken. Door een reeks van zeker 7 luchtaanvallen ontbreekt veel lesmateriaal bij de start van het schooljaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Een oud-eigenaar van een snackbar in Werkendam wordt vervolgd voor het heimelijk filmen van personeel en klanten in de badkamer en op het damestoilet. Volgens het Openbaar Ministerie zijn op zijn laptop duizenden beelden van verborgen camera's gevonden. De man wordt verdacht van het maken en bezit van naaktfoto's of seksuele video's en zit niet vast. De Duitse politie heeft vanochtend bij een hoogspanningsstation in Turnow-Preilack in Brandenburg meerdere zelfgemaakte explosieven aangetroffen. Zeker één explosief is afgegaan, wat schade heeft veroorzaakt, en er was een korte onderbreking in de stroomvoorziening. Het is niet bekend wie er achter het incident zit en er zijn geen aanhoudingen verricht. Rusland heeft met ballistische raketten in de afgelopen weken naar schatting tussen de 8 en 9 miljoen Oekraïense boeken vernietigd. Dit is ongeveer een derde van alle boeken die jaarlijks in Oekraïne worden gedrukt, waarvan een groot deel schoolboeken. Door een reeks van zeker 7 luchtaanvallen ontbreekt veel lesmateriaal bij de start van het schooljaar. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Richard K. voor de moord op een echtpaar in Wijteveen. De man is eerder tot levenslang veroordeeld en heeft bekend het echtpaar in januari 2024 te hebben gedood. Zijn advocaat zegt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is door eerdere herseninfarcten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Picking up the pieces. Don't leave me all alone. Picking up the pieces.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Rusland heeft met ballistische raketten in de afgelopen weken naar schatting tussen de 8 en 9 miljoen Oekraïense boeken vernietigd. Dit is ongeveer een derde van alle boeken die jaarlijks in Oekraïne worden gedrukt, waarvan een groot deel schoolboeken. Door een reeks van zeker 7 luchtaanvallen ontbreekt veel lesmateriaal bij de start van het schooljaar. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Richard K. voor de moord op een echtpaar in Wijteveen. De man is eerder tot levenslang veroordeeld en heeft bekend het echtpaar in januari 2024 te hebben gedood. Zijn advocaat zegt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is door eerdere herseninfarcten. Een oud-eigenaar van een snackbar in Werkendam wordt vervolgd voor het heimelijk filmen van personeel en klanten in de badkamer en op het damestoilet. Volgens het Openbaar Ministerie zijn op zijn laptop duizenden beelden van verborgen camera's gevonden. De man wordt verdacht van het maken en bezit van naaktfoto's of seksuele video's en zit niet vast. De Duitse politie heeft vanochtend bij een hoogspanningsstation in Turnau-Preilack in Brandenburg meerdere zelfgemaakte explosieven aangetroffen. Zeker 1 explosief is afgegaan, wat schade heeft veroorzaakt, en er was een korte onderbreking in de stroomvoorziening. Het is niet bekend wie er achter het incident zit en er zijn geen aanhoudingen verricht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In België is een man overleden nadat hij werd aangevallen door een nest geelpoothoornaars, tot voor kort ook bekend als Aziatische hoornaars. De man raakte in coma en werd kort na de aanval hersendood verklaard, waarna hij enkele dagen later overleed. De oorzaak was een groot aantal steken, terwijl de man niet allergisch was voor wespensteken. Het blijft onzeker hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De coalitiepartijen willen het wetsvoorstel over box 3 in de Eerste Kamer voorlopig uitstellen vanwege onderlinge verdeeldheid. Daardoor blijft mogelijk het huidige systeem met belasting over een fictief rendement langer gelden, wat de schatkist jaarlijks ruim 2 miljard euro kost. Het aantal kleine pakketten uit China naar Nederland is in juli en augustus met 46% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de 6 maanden daarvoor. Sinds 1 juli geldt in de hele Europese Unie een invoerheffing van 3 euro per pakketje. Deze heffing leverde de overheid in 1 maand ongeveer 35 miljoen euro extra op. De adviesprijs voor een liter benzine stijgt naar verwachting naar een recordhoogte van ongeveer 2,66,5 euro, meldt United Consumers. Het oude record lag op 2,64,5 euro in mei dit jaar. De dieselprijs bereikte nog geen nieuw record en stond vandaag op 2,60,5 euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: België Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In België is een man overleden nadat hij werd aangevallen door een nest geelpoothoornaars, tot voor kort ook bekend als Aziatische hoornaars. De man raakte in coma en werd kort na de aanval hersendood verklaard, waarna hij enkele dagen later overleed. De oorzaak was een groot aantal steken, terwijl de man niet allergisch was voor wespensteken. Het blijft onzeker hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De coalitiepartijen willen het wetsvoorstel over box 3 in de Eerste Kamer voorlopig uitstellen vanwege onderlinge verdeeldheid. Daardoor blijft mogelijk het huidige systeem met belasting over een fictief rendement langer gelden, wat de schatkist jaarlijks ruim 2 miljard euro kost. Het aantal kleine pakketten uit China naar Nederland is in juli en augustus met 46% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de 6 maanden daarvoor. Sinds 1 juli geldt in de hele Europese Unie een invoerheffing van 3 euro per pakketje. Deze heffing leverde de overheid in 1 maand ongeveer 35 miljoen euro extra op. De adviesprijs voor een liter benzine stijgt naar verwachting naar een recordhoogte van ongeveer 2,66,5 euro, meldt United Consumers. Het oude record lag op 2,64,5 euro in mei dit jaar. De dieselprijs bereikte nog geen nieuw record en stond vandaag op 2,60,5 euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
8: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In België is een man overleden nadat hij werd aangevallen door een nest geelpoothoornaars. Tot voor kort ook bekend als Aziatische hoornaars. De man raakte in coma en werd kort na de aanval hersendood verklaard, waarna hij enkele dagen later overleed. De oorzaak was een groot aantal steken, terwijl de man niet allergisch was voor wespensteken. Het blijft onzeker hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De coalitiepartijen willen het

0: wetsvoorstel over box 3 in de Eerste Kamer voorlopig uitstellen vanwege onderlinge verdeeldheid. Daardoor blijft mogelijk het huidige systeem met belasting over een fictief rendement langer gelden, wat de schatkist jaarlijks ruim 2 miljard euro kost. Het aantal kleine pakketten uit China naar Nederland is in juli en augustus met 46% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de 6 maanden daarvoor. Sinds 1 juli geldt in de hele Europese Unie een invoerheffing van 3 euro per pakketje. Deze heffing leverde de overheid in 1 maand ongeveer 35 miljoen euro extra op. De adviesprijs voor een liter benzine stijgt naar verwachting naar een recordhoogte van ongeveer 2,66 euro, meldt United Consumers. Het oude record lag op 2,64 euro in mei dit jaar. De dieselprijs bereikte nog geen nieuw record en stond vandaag op 2,60 euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

mystery to me.

right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In België is een man overleden nadat hij werd aangevallen door een nest geelpoothoornaars, tot voor kort ook bekend als Aziatische hoornaars. De man raakte in coma en werd kort na de aanval hersendood verklaard, waarna hij enkele dagen later overleed. De oorzaak was een groot aantal steken, terwijl de man niet allergisch was voor wespensteken. Het blijft onzeker hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De coalitiepartijen willen het wetsvoorstel over box 3 in de Eerste Kamer voorlopig uitstellen vanwege onderlinge verdeeldheid. Daardoor blijft mogelijk het huidige systeem met belasting over een fictief rendement langer gelden, wat de schatkist jaarlijks ruim 2 miljard euro kost. Het aantal kleine pakketten uit China naar Nederland is in juli en augustus met 46% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de 6 maanden daarvoor. Sinds 1 juli geldt in de hele Europese Unie een invoerheffing van 3 euro per pakketje. Deze

0: De heffing leverde de overheid in één maand ongeveer 35 miljoen euro extra op. De adviesprijs voor een liter benzine stijgt naar verwachting naar een recordhoogte van ongeveer 2,66,5 euro, meldt United Consumers. Het oude record lag op 2,64,5 euro in mei dit jaar. De dieselprijs bereikte nog geen nieuw record en stond vandaag op 2,60,5 euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Bono of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In België is een man overleden nadat hij werd aangevallen door een nest geelpoothoornaars, tot voor kort ook bekend als Aziatische hoornaars. De man raakte in coma en werd kort na de aanval hersendood verklaard, waarna hij enkele dagen later overleed. De oorzaak was een groot aantal steken, terwijl de man niet allergisch was voor wespensteken. Het blijft onzeker hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De coalitiepartijen willen het wetsvoorstel over box 3 in de Eerste Kamer voorlopig uitstellen vanwege onderlinge verdeeldheid. Daardoor blijft mogelijk het huidige systeem met belasting over een fictief rendement langer gelden, wat de schatkist jaarlijks ruim 2 miljard euro kost. Het aantal kleine pakketten uit China naar Nederland is in juli en augustus met 46% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de 6 maanden daarvoor. Sinds 1 juli geldt in de hele Europese Unie een invoerheffing van 3 euro per pakketje. Deze heffing leverde de overheid in 1 maand ongeveer 35 miljoen euro extra op. De adviesprijs voor een liter benzine stijgt naar verwachting naar een recordhoogte van ongeveer 2,66 euro, meldt United Consumers. Het oude record lag op 2,64 euro in mei dit jaar. De dieselprijs bereikte nog geen nieuw record en stond vandaag op 2,60 euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur.